0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Dan lokaal nieuws. Het programma voor 2026-2027 staat op de website van Cool Kunst en Cultuur. Maak alvast je keuze uit het omvangrijke aanbod aan cabaret, muziek, toneel, jeugdtheater, dans en nog veel meer. Of kijk eens welke les of cursus je na de zomer kunt gaan volgen. Het nieuwe seizoen heeft bij Cool als thema helden, antihelden en goede boefjes. En zit vol verhalen over durven dromen, buiten de lijntjes kleuren, je talent ontdekken en soms net tegen de stroom in bewegen. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Dan lokaal nieuws. Het programma voor 2026-2027 staat op de website van Cool Kunst en Cultuur. Maak alvast je keuze uit het omvangrijke aanbod aan cabaret, muziek, toneel, jeugdtheater, dans en nog veel meer. Of kijk eens welke les of cursus je na de zomer kunt gaan volgen. Het nieuwe seizoen heeft bij Cool als thema helden, antihelden en goede boefjes. En zit vol verhalen over durven dromen, buiten de lijntjes kleuren, je talent ontdekken en soms net tegen de stroom in bewegen. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Dan lokaal nieuws. Het programma voor 2026-2027 staat op de website van Cool Kunst en Cultuur. Maak alvast je keuze uit het omvangrijke aanbod aan cabaret, muziek, toneel, jeugdtheater, dans en nog veel meer. Of kijk eens welke les of cursus je na de zomer kunt gaan volgen. Het nieuwe seizoen heeft bij Cool als thema helden, antihelden en goede boefjes. En zit vol verhalen over durven dromen, buiten de lijntjes kleuren, je talent ontdekken en soms net tegen de stroom in bewegen. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Dan lokaal nieuws. Het programma voor 2026-2027 staat op de website van Cool Kunst en Cultuur. Maak alvast je keuze uit het omvangrijke aanbod aan cabaret, muziek, toneel, jeugdtheater, dans en nog veel meer. Of kijk eens welke les of cursus je na de zomer kunt gaan volgen. Het nieuwe seizoen heeft bij Cool als thema helden, antihelden en goede boefjes. En zit vol verhalen over durven dromen, buiten de lijntjes kleuren, je talent ontdekken en soms net tegen de stroom in bewegen. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Vaals is vannacht een 27-jarige man om het leven gekomen door een schietpartij bij het parkje Bloemendal. Hulpdiensten kregen rond 2 uur een melding van schoten. Agenten vonden het slachtoffer zwaar gewond. Hij overleed kort daarna. De dader of daders zijn nog spoorloos. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. 5 Italianen zijn donderdag om het leven gekomen bij een duikongeluk bij het atol Vavu op de Malediven. Het gaat volgens Italiaanse en lokale bronnen om onder meer een marinebioloog van de Universiteit van Genua, haar dochter en 2 jonge collega's. Het Maldivische leger zoekt nog naar 4 lichamen in een grot op 60 meter diepte. De 4 landen van het Koninkrijk der Nederlanden houden vanaf dit jaar jaarlijks een koninkrijksconferentie om op basis van gelijkwaardigheid samen te werken. De eerste conferentie is waarschijnlijk in november of december op Sint Maarten. Premier Jette maakte dit bekend tijdens zijn bezoek aan Curaçao. Nederland onthield zich eerder dit jaar bij een VN-resolutie over slavernij. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. De ruim 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een maand lang een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, mest en strooisel. 25 andere bedrijven zijn hierdoor getroffen. De landelijke ophokplicht blijft voorlopig ingetrokken. Dan lokaal nieuws. De fractie van Beter voor Dijk en Waard heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheid om een bijeenkomst van de Tweede Kamer naar de gemeente te halen. Aanleiding is recente berichtgeving dat de Tweede Kamer onderzoekt om vaker buiten Den Haag te vergaderen, om zo dichter bij inwoners en gemeente te staan. Volgens fractievoorzitter Carmen Boscher sluit dit goed aan bij de behoefte om de afstand tussen landelijke politiek en inwoners te verkleinen. Het weerbericht. Overwegend droog. Periode met zon en ongeveer 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. 5 Italianen zijn donderdag om het leven gekomen bij een duikongeluk bij het atol Vavu op de Malediven. Het gaat volgens Italiaanse en lokale bronnen om onder meer een marinebioloog van de Universiteit van Genua, haar dochter en 2 jonge collega's. Het Maldivische leger zoekt nog naar 4 lichamen in een grot op 60 meter diepte. In Vaals is vannacht een 27-jarige man om het leven gekomen door een schietpartij bij het parkje Bloemendal. Hulpdiensten kregen rond 2 uur een melding van schoten. Agenten vonden het slachtoffer zwaar gewond. Hij overleed kort daarna. De dader of daders zijn nog spoorloos. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. De ruim 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een maand lang een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, mest en strooisel. 25 andere bedrijven zijn hierdoor getroffen. De landelijke ophokplicht blijft voorlopig ingetrokken. De 4 landen van het Koninkrijk der Nederlanden houden vanaf dit jaar jaarlijks een koninkrijksconferentie om op basis van gelijkwaardigheid samen te werken. De eerste conferentie is waarschijnlijk in november of december op Sint Maarten. Premier Jette maakte dit bekend tijdens zijn bezoek aan Curaçao. Nederland onthield zich eerder dit jaar bij een VN-resolutie over slavernij. Dan lokaal nieuws. De fractie van Beter voor Dijk en Waard heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheid om een bijeenkomst van de Tweede Kamer naar de gemeente te halen. Aanleiding is recente berichtgeving dat de Tweede Kamer onderzoekt om vaker buiten Den Haag te vergaderen, om zo dichter bij inwoners en gemeente te staan. Volgens fractievoorzitter Carmen Boscher sluit dit goed aan bij de behoefte om de afstand tussen landelijke politiek en inwoners te verkleinen. Het weerbericht. Overwegend droog. Periode met zon en ongeveer 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
3: RTV Dijk en Waard.
4: Got introduced to you by a friend. You were cute and all that.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De abortuspil Mifepriston blijft voorlopig per post verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Het Hoge Rechtshof heeft de uitspraak van een lagere rechter teruggedraaid, terwijl het zelf de kwestie nog behandelt. De definitieve uitspraak volgt waarschijnlijk volgend jaar. Mifepriston wordt gebruikt bij ruim 2/3 van de abortussen in de VS, vooral in staten met strengere wetten. Het dodental door Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 24, onder wie kinderen. Reddingswerkers zoeken nog naar vermisten onder het puin. Kiev en andere steden kregen woensdag zware raket- en drone-aanvallen te verduren. Ook aan Russische zijde vielen 3 doden bij aanvallen op Ryazan. De VN registreerde dit jaar ruim 800 burgerdoden in Oekraïne. In New Mexico zijn 4 mensen om het leven gekomen doordat een medisch vliegtuig is neergestort. Door de crash ontstond een bosbrand van 14 hectare. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De slachtoffers zijn bemanning en medisch personeel. Hulpdiensten hebben het vuur nog niet onder controle door de slechte bereikbaarheid van het gebied. De kwartfinales van de BNXT League beginnen vanavond. Den Helder Suns, LWD Basket en Basketbalacademie Limburg doen volgend seizoen niet meer mee op het hoogste basketbalniveau, omdat zij zich niet hebben ingeschreven. Redenen zijn tegenvallende bezoekersaantallen, strengere licentie-eisen en hogere kosten. De Basketbalbond onderzoekt een nieuwe competitie. Dan lokaal nieuws. De fractie van Beter voor Dijk en Waard heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheid om een bijeenkomst van de Tweede Kamer naar de gemeente te halen. Aanleiding is recente berichtgeving dat de Tweede Kamer onderzoekt om vaker buiten Den Haag te vergaderen, om zo dichter bij inwoners en gemeente te staan. Volgens fractievoorzitter Carmen Boscher sluit dit goed aan bij de behoefte om de afstand tussen landelijke politiek en inwoners te verkleinen. Het weerbericht. Overwegend droog. Periode met zon en ongeveer 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het dodental door Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 24, onder wie kinderen. Reddingswerkers zoeken nog naar vermisten onder het puin. Kiev en andere steden kregen woensdag zware raket- en drone-aanvallen te verduren. Ook aan Russische zijde vielen 3 doden bij aanvallen op Ryazan. De VN registreerde dit jaar ruim 800 burgerdoden in Oekraïne. De abortuspil Mifepriston blijft voorlopig per post verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Het Hoge Rechtshof heeft de uitspraak van een lagere rechter teruggedraaid, terwijl het zelf de kwestie nog behandelt. De definitieve uitspraak volgt waarschijnlijk volgend jaar. Mifepriston wordt gebruikt bij ruim 2/3 van de abortussen in de VS. Vooral in staten met strengere wetten. De kwartfinales van de BNXT League beginnen vanavond. Den Helder Suns, LWD Basket en Basketbalacademie Limburg doen volgend seizoen niet meer mee op het hoogste basketbalniveau, omdat zij zich niet hebben ingeschreven. Redenen zijn tegenvallende bezoekersaantallen, strengere licentie-eisen en hogere kosten. De Basketbalbond onderzoekt een nieuwe competitie. In New Mexico zijn 4 mensen om het leven gekomen doordat een medisch vliegtuig is neergestort. Door de crash ontstond een bosbrand van 14 hectare. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De slachtoffers zijn bemanning en medisch personeel. Hulpdiensten hebben het vuur nog niet onder controle door de slechte bereikbaarheid van het gebied. Het weerbericht. Overwegend droog, periode met zon en ongeveer 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In de afgelegen Congolese provincie Ituri zijn tot nu toe 65 mensen overleden door ebola. Dat meldt Africa CDC. Er zijn zeker 246 verdachte gevallen, vooral in Mongwalu en mogelijk ook in Bunia. Door slechte bereikbaarheid is het moeilijk om vaccins te leveren. De vorige ebola-uitbraak eindigde ongeveer 5 maanden geleden. De Amerikaanse CIA-directeur John Ratcliffe heeft gisteren in Havana gesproken met zijn Cubaanse ambtgenoot. Het overleg vond plaats in verband met de oplopende tekorten op het eiland door de Amerikaanse olieblokkade. Het is de tweede keer sinds 1959 dat een CIA-directeur Cuba bezoekt. In Havana waren de afgelopen week protesten tegen de regering. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum doet aangifte tegen Kamerlid Gidi Markusower vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers in een video van Left Laser. Markusower zei daar Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld te willen tegenhouden bij de grens. The Rights Forum vindt dat de uitspraken aanzetten tot geweld en strafrechtelijk onderzocht moeten worden. De 50e editie van de Harlingen ter Schelling roeirace is afgelast vanwege slecht weer. De organisatie besloot vanochtend dat het onverantwoord is om door te gaan. Ruim 1200 deelnemers zouden met 150 sloepen de 34 kilometer over de Waddenzee afleggen. In 2022 kon de roeiwedstrijd ook al niet doorgaan door slecht weer. Het weerbericht. Overwegend droog, periode met zon en ongeveer 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Amerikaanse CIA-directeur John Ratcliffe heeft gisteren in Havana gesproken met zijn Cubaanse ambtgenoot. Het overleg vond plaats in verband met de oplopende tekorten op het eiland door de Amerikaanse olieblokkade. Het is de tweede keer sinds 1959 dat een CIA-directeur Cuba bezoekt. In Havana waren de afgelopen week protesten tegen de regering. In de afgelegen Congolese provincie Ituri zijn tot nu toe 65 mensen overleden door ebola. Dat meldt Africa CDC. Er zijn zeker 246 verdachte gevallen, vooral in Mongwalu en mogelijk ook in Bunia. Door slechte bereikbaarheid is het moeilijk om vaccins te leveren. De vorige ebola-uitbraak eindigde ongeveer 5 maanden geleden. De 50ste editie van de Harlingen ter Schelling roeirace is afgelast vanwege slecht weer. De organisatie besloot vanochtend dat het onverantwoord is om door te gaan. Ruim 1200 deelnemers zouden met 150 sloepen de 34 kilometer over de Waddenzee afleggen. In 2022 kon de roeiwedstrijd ook al niet doorgaan door slecht weer. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum doet aangifte tegen Kamerlid Gidi Markusower vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers in een video van Left Laser. Markusower zei daar Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld te willen tegenhouden bij de grens. The Rights Forum vindt dat de uitspraken aanzetten tot geweld en strafrechtelijk onderzocht moeten worden. Het weerbericht. Nog vrij veel ruimte voor de zon. Vanuit het noordwesten trekken buien en bewolking over het land. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Vandaag is de laatste werkdag van Jerome Powell als voorzitter van de Federal Reserve. Kevin Warsh volgt hem op nadat de Senaat zijn benoeming vorige week heeft goedgekeurd. President Trump ligt al geruime tijd overhoop met de Fed vanwege het gevoerde rentebeleid. Warsh krijgt te maken met twijfels over zijn onafhankelijkheid en moeilijke marktomstandigheden. In Stadskanaal geldt tot en met maandag een noodverordening na onrust over vermoedelijke kindermishandeling. Twee moeders van 31 en 33 jaar oud zijn aangehouden. Bij hun woningen zijn ruiten ingegooid en de panden zijn dichtgetimmerd. De politie houdt toezicht. Beide kinderen zijn uit huis geplaatst en onder medische zorg. Het onderzoek loopt. Utrecht onderzoekt of inwoners in de toekomst een melding kunnen krijgen bij dreigende overbelasting van het stroomnet. Dat moet helpen stroompieken te voorkomen. Onderzocht wordt ook of stroomverbruikers kunnen worden beloond bij minder verbruik. Het net in Utrecht is vanaf juli vol. Nieuwe en zwaardere aansluitingen zijn dan voorlopig niet mogelijk. Trouw toeschouwers zijn donderdag door de Italiaanse politie aangehouden vanwege het hinderen van wielrenners tijdens een etappe van de Giro d'Italia. De mannen van 19 en 20 probeerden bij een rotonde renners te laten schrikken en te filmen. Renner Gianmarco Garofoli werd geduwd, maar kwam niet ten val. Het weerbericht. Nog vrij veel ruimte voor de zon. Vanuit het noordwesten trekken buien en bewolking over het land. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In Stadskanaal geldt tot en met maandag een noodverordening na onrust over vermoedelijke kindermishandeling. Twee moeders van 31 en 33 jaar oud zijn aangehouden. Bij hun woningen zijn ruiten ingegooid en de panden zijn dichtgetimmerd. De politie houdt toezicht. Beide kinderen zijn uit huis geplaatst en onder medische zorg. Het onderzoek loopt. Vandaag is de laatste werkdag van Jerome Powell als voorzitter van de Federal Reserve. Kevin Warsh volgt hem op nadat de Senaat zijn benoeming vorige week heeft goedgekeurd. President Trump ligt al geruime tijd overhoop met de Fed vanwege het gevoerde rentebeleid. Warsh krijgt te maken met twijfels over zijn onafhankelijkheid en moeilijke marktomstandigheden. Trouwe toeschouwers zijn donderdag door de Italiaanse politie aangehouden vanwege het hinderen van wielrenners tijdens een etappe van de Giro d'Italia. De mannen van 19 en 20 probeerden bij een rotonde renners te laten schrikken en te filmen. Renner Gianmarco Garofoli werd geduwd, maar kwam niet ten val. Utrecht onderzoekt of inwoners in de toekomst een melding kunnen krijgen bij dreigende overbelasting van het stroomnet. Dat moet helpen stroompieken te voorkomen. Onderzocht wordt ook of stroomverbruikers kunnen worden beloond bij minder verbruik. Het net in Utrecht is vanaf juli vol. Nieuwe en zwaardere aansluitingen zijn dan voorlopig niet mogelijk. Het weerbericht. Nog vrij veel ruimte voor de zon. Vanuit het noordwesten trekken buien en bewolking over het land. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De hormonale aandoening polycystus ovarium syndroom heet voortaan polyendocrine metabol ovarium syndroom. De nieuwe naam werd deze week bekendgemaakt op het Europees Congres voor Endocrinologie in Praag en gepubliceerd in The Lancet. Een internationale coalitie van artsen, organisaties en patiënten koos na 14 jaar voor deze benaming. Op het atol Vavu in de Malediven worden sinds woensdag 4 Italiaanse duikers vermist. Ze maakten deel uit van een groep van 5. Het lichaam van één van hen is gevonden op 62 meter diepte in een onderwatergrot. Slecht weer verhindert vandaag verder zoeken. Het Italiaanse Openbaar Ministerie vermoedt een ongeluk en is een onderzoek gestart. Sinds afgelopen weekend zijn bij geweld tussen rivaliserende bendes rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zeker 78 mensen om het leven gekomen en raakten 66 mensen gewond. Zeker 5300 mensen zijn ontheemd. Door het aanhoudende geweld moest een lokaal ziekenhuis sluiten. VN-troepen ondersteunen de autoriteiten bij het bestrijden van de bendes. De Amerikaanse president Trump heeft Peking verlaten, minder dan 2 dagen na aankomst. China meldt nog geen concrete handelsafspraken, al zijn gesprekken gevoerd over onder meer vliegtuigen, energie en sojabonen. Over kwesties als Taiwan en Iran is weinig duidelijkheid. Trump heeft Xi uitgenodigd voor een staatsbezoek. Concrete resultaten blijven vooralsnog uit.
2: Het weerbericht. Nog vrij veel ruimte voor de zon. Vanuit het noordwesten trekken buien en bewolking over het land. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond nemen de buien geleidelijk af.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: Love you. Van mixtape tot Spotify.
1: Eén ding blijft.
0: Eén ding blijft. De beste hits hoor je op RTV Dijk en Waard.

gaan een parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan naar mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, lief met

0: De radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Op het atol Vavu in de Malediven worden sinds woensdag 4 Italiaanse duikers vermist. Ze maakten deel uit van een groep van 5. Het lichaam van één van hen is gevonden op 62 meter diepte in een onderwatergrot. Slecht weer verhindert vandaag verder zoeken. Het Italiaanse Openbaar Ministerie vermoedt een ongeluk en is een onderzoek gestart. De hormonale aandoening polycystus ovarium syndroom heet voortaan polyendocrine metabol ovarium syndroom. De nieuwe naam werd deze week bekendgemaakt op het Europees Congres voor Endocrinologie in Praag en gepubliceerd in The Lancet. Een internationale coalitie van artsen, organisaties en patiënten koos na 14 jaar voor deze benaming. De Amerikaanse president Trump heeft Peking verlaten, minder dan 2 dagen na aankomst. China meldt nog geen concrete handelsafspraken, al zijn gesprekken gevoerd over onder meer vliegtuigen, energie en sojabonen. Over kwesties als Taiwan en Iran is weinig duidelijkheid. Trump heeft Xi uitgenodigd voor een staatsbezoek. Concrete resultaten blijven vooralsnog uit. Sinds afgelopen weekend zijn bij geweld tussen rivaliserende bendes rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zeker 78 mensen om het leven gekomen en raakten 66 mensen gewond. Zeker 5300 mensen zijn ontheemd. Door het aanhoudende geweld moest een lokaal ziekenhuis sluiten. VN-troepen ondersteunen de autoriteiten bij het bestrijden van de bendes. Het weerbericht. Nog vrij veel ruimte voor de zon. Vanuit het noordwesten trekken buien en bewolking over het land. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond nemen de buien geleidelijk af.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Vaarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website vaartse-security.nl.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
6: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: De rechtbank in Den Bosch heeft een 44-jarige man veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor betrokkenheid bij een drugslab in België en het verbergen van een overleden man. De man heeft het lichaam vervoerd naar Boksmeer en 3 dagen in een bestelbus laten liggen. Begeleiding door reclassering is verplicht. Het kabinet werkt aan een plan om legkippen verplicht te vaccineren tegen vogelgriep. Uit proeven blijkt dat het vaccin werkt en dat eieren verhandeld kunnen blijven worden. Handelspartners als de VS, Canada en Japan accepteren de eieren. Op termijn komen vaccins ook beschikbaar voor hobbykippen. Ook mensen in risicoberoepen zullen worden gevaccineerd. Het schip De Majesteit, 100 jaar oud en bekend vanaf de Maasboulevard in Rotterdam, staat te koop. De huidige eigenaren waren ruim 30 jaar betrokken bij het schip. De Raderstoomboot wordt sinds 1999 gebruikt als feestlocatie. Volgende maand vindt er een veiling plaats met een startbod van €450.000. Matthijs de Ligt mist komende zomer het WK voetbal vanwege een operatie aan zijn rug. De verdediger is pas bij de start van het nieuwe seizoen terug op het veld, meldt Manchester United. Ook Xavi Simons en Jerdy Schouten ontbreken op het WK door blessures. De definitieve oranje selectie wordt 27 mei bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. De fractie van Beter voor Dijk en Waard heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheid om een bijeenkomst van de Tweede Kamer naar de gemeente te halen. Aanleiding is recente berichtgeving dat de Tweede Kamer onderzoekt om vaker buiten Den Haag te vergaderen, om zo dichter bij inwoners en gemeente te staan. Volgens fractievoorzitter Carmen Boscher sluit dit goed aan bij de behoefte om de afstand tussen landelijke politiek en inwoners te verkleinen.
3: Het weerbericht. Nog vrij veel ruimte voor de zon. Vanuit het noordwesten trekken buien en bewolking over het land. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond nemen de buien geleidelijk af.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
4: Oh,
5: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: The 90s, but oh.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het kabinet werkt aan een plan om legkippen verplicht te vaccineren tegen vogelgriep. Uit proeven blijkt dat het vaccin werkt en dat eieren verhandeld kunnen blijven worden. Handelspartners als de VS, Canada en Japan accepteren de eieren. Op termijn komen vaccins ook beschikbaar voor hobbykippen. Ook mensen in risicoberoepen zullen worden gevaccineerd. De rechtbank in Den Bosch heeft een 44-jarige man veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor betrokkenheid bij een drugslab in België en het verbergen van een overleden man. De man heeft het lichaam vervoerd naar Boksmeer en 3 dagen in een bestelbus laten liggen. Begeleiding door reclassering is verplicht. Matthijs de Ligt mist komende zomer het WK voetbal vanwege een operatie aan zijn rug. De verdediger is pas bij de start van het nieuwe seizoen terug op het veld, meldt Manchester United. Ook Xavi Simons en Jerdy Schouten ontbreken op het WK door blessures. De definitieve oranje selectie wordt 27 mei bekendgemaakt. Het schip De Majesteit, 100 jaar oud en bekend vanaf de Maasboulevard in Rotterdam, staat te koop. De huidige eigenaren waren ruim 30 jaar betrokken bij het schip. De Raderstoomboot wordt sinds 1999 gebruikt als feestlocatie. Volgende maand vindt er een veiling plaats met een startbod van €450.000. Dan lokaal nieuws. De fractie van Beter voor Dijk en Waard heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheid om een bijeenkomst van de Tweede Kamer naar de gemeente te halen. Aanleiding is recente berichtgeving dat de Tweede Kamer onderzoekt om vaker buiten Den Haag te vergaderen, om zo dichter bij inwoners en gemeente te staan. Volgens fractievoorzitter Carmen Boscher sluit dit goed aan bij de behoefte om de afstand tussen landelijke politiek en inwoners te verkleinen. Het weerbericht. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven WHP Global en G3 Apparel Group. De kopers brengen $850 miljoen bijeen voor de overname en willen de verkoop voor het einde van het jaar afronden. Marc Jacobs blijft na de overname creatief directeur. WHP en G3 starten samen een joint venture voor het merk. In Moskou is woensdag het lichaam van de 80-jarige dissident Nina Mikhailovna Litvinova gevonden. Volgens politiebronnen gaat het om zelfdoding en is een afscheidsbrief achtergelaten. Litvinova steunde politieke gevangenen sinds de jaren 60. Ze was de zus van Pavel Litvinov en kleindochter van oud-ambassadeur Maxim Litvinov. De politie heeft maandag het lichaam van een 73-jarige man gevonden in zijn woning in de Jordaan in Amsterdam. Twee jongens van 15 en 17 jaar uit Amsterdam zijn dinsdag op straat aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Zij blijven voorlopig vastzitten en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het Friese festival Oerrock bij Ureterp draait dit jaar volledig op stroom van 12.500 zonnepanelen. Het evenement investeert zeker 2 ton in de energievoorziening en heeft een directe kabel van het zonnepark naar het festivalterrein. Oerrock begint op Hemelvaartsdag, duurt 3 dagen en heeft volgens de organisatie genoeg energie, ook bij bewolkt weer. Dan lokaal nieuws. De fractie van Beter voor Dijk en Waard heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheid om een bijeenkomst van de Tweede Kamer naar de gemeente te halen. Aanleiding is recente berichtgeving dat de Tweede Kamer onderzoekt om vaker buiten Den Haag te vergaderen, om zo dichter bij inwoners en gemeenten te staan. Volgens fractievoorzitter Carmen Boscher sluit dit goed aan bij de behoefte om de afstand tussen landelijke politiek en inwoners te verkleinen.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: 80's en 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Moskou is woensdag het lichaam van de 80-jarige dissident Nina Mikhailovna Litvinova gevonden. Volgens politiebronnen gaat het om zelfdoding en is een afscheidsbrief achtergelaten. Litvinova steunde politieke gevangenen sinds de jaren 60. Ze was de zus van Pavel Litvinov en kleindochter van oud-ambassadeur Maxim Litvinov. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven WHP Global en G3 Apparel Group. De kopers brengen $850 miljoen bijeen voor de overname en willen de verkoop voor het einde van het jaar afronden. Marc Jacobs blijft na de overname creatief directeur. WHP en G3 starten samen een joint venture voor het merk. Het Friese festival Oerrock bij Ureterp draait dit jaar volledig op stroom van 12.500 zonnepanelen. Het evenement investeert zeker 2 ton in de energievoorziening en heeft een directe kabel van het zonnepark naar het festivalterrein. Oerrock begint op Hemelvaartsdag, duurt 3 dagen en heeft volgens de organisatie genoeg energie, ook bij bewolkt weer. De politie heeft maandag het lichaam van een 73-jarige man gevonden in zijn woning in de Jordaan in Amsterdam. 2 jongens van 15 en 17 jaar uit Amsterdam zijn dinsdag op straat aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Zij blijven voorlopig vastzitten en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Dan lokaal nieuws. Op donderdag heeft er rond 3 uur of 3:15 een mishandeling plaatsgevonden op de middenweg te Herugowaard. Dit zou gebeurd zijn nabij Middenwaard en restaurant Dolifant. De betrokken personen zouden door mensen zijn aangesproken en er zouden meerdere mensen zijn langsgereden of voorbijgekomen. Heeft u iets gezien? De politie is op zoek naar getuigen.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
6: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het Friese festival Oerrock bij Ureterp draait dit jaar volledig op stroom van 12.500 zonnepanelen. Het evenement investeert zeker 2 ton in de energievoorziening en heeft een directe kabel van het zonnepark naar het festivalterrein. Oerrock begint op Hemelvaartsdag, duurt 3 dagen en heeft volgens de organisatie genoeg energie, ook bij bewolkt weer. De politie heeft maandag het lichaam van een 73-jarige man gevonden in zijn woning in de Jordaan in Amsterdam. 2 jongens van 15 en 17 jaar uit Amsterdam zijn dinsdag op straat aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Zij blijven voorlopig vastzitten en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. In Moskou is woensdag het lichaam van de 80-jarige dissident Nina Mikhailovna Litvinova gevonden. Volgens politiebronnen gaat het om zelfdoding en is een afscheidsbrief achtergelaten. Litvinova steunde politieke gevangenen sinds de jaren 60. Ze was de zus van Pavel Litvinov en kleindochter van oud-ambassadeur Maxim Litvinov. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven WHP Global en G3 Apparel Group. De kopers brengen $850 miljoen bijeen voor de overname en willen de verkoop voor het einde van het jaar afronden. Marc Jacobs blijft na de overname creatief directeur. WHP en G3 starten samen een joint venture voor het merk. Dan lokaal nieuws. Op donderdag heeft er rond 3 uur of 3:15 een mishandeling plaatsgevonden op de middenweg te Herugowaard. Dit zou gebeurd zijn nabij Middenwaard en restaurant Dolifant. De betrokken personen zouden door mensen zijn aangesproken en er zouden meerdere mensen zijn langsgereden of voorbijgekomen. Heeft u iets gezien? De politie is op zoek naar getuigen.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek van

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Elke dag, de hele dag.
1: Hele dag.
0: De radiozender voor Dijk en Waard.
2: RTV Dijk en Waard.
3: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt. Het weerbericht. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: lang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
3: Je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
4: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let the

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af.
0: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af.
0: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Dan lokaal nieuws. Wonen plus Welzijn in Dijk en Waard zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van maaltijden. Volgens de organisatie draait het werk niet alleen om eten, maar ook om aandacht en een praatje voor mensen die weinig bezoek krijgen. Vrijwilliger Peter Bruin bezorgt al 16 jaar maaltijden en zegt dat klanten altijd blij zijn als hij langskomt.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.